money dan ik schaats gelijk. In de ochtend doe een Marokkaans ontbijt en een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees voor het chow mein Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. En zo naar Yo Silvio, en zo naar